Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen, 's middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse textielkoning blijft verdachte na het overlijden van zijn partner. Het lage water in de Maas legt een stukje van kasteel Elslo bloot. En de monumentale schoorsteen van de oude steenfabriek in Milsbeek moet worden verplaatst vanwege de aanleg van een nieuwe dijk.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
3: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
2: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
4: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En ja, gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
2: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
6: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
7: Hey Frank.
8: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
7: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
8: Oh ja, joh.
7: Gereedschapkist, de meterkast.
8: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
7: Hey. Hoe weet jij dat nou?
8: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
9: Top! Jij blijft Bob.
7: Love, Kees.
8: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.

0: kokie dat in eigen thermoskan is gevuld of och, bus het vergeten, kan ook zomaar zien. Nou ja, goed. Maar die doet het, hè. Als we in de vakantie van Zoemer gedronken, dus voor de komende weken mag het ook upset. Ken, zomaar zien.
1: Ja.
0: Mensen doen het. We zijn bezig met de vogeluur en dat betekent dat we nog steeds zulke lekkere kroegenplaten. En och, de liefst is al zo lang en er stonden fantastische platen op. Gaat op het moment tussen onder andere André Hazen met het laatste rondje, Vader Abraham, Kleine Café in de Haven, Frans Duits en Django Wagner met In Ons Café. Ja, Josje Tossings, goedemorgen, we kunnen bij jong, vertel het dus.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hey,
2: ja,
0: Josje.
2: Ik ben er weer.
0: Ik ben lekker
2: onderweg nu al naar Brunsum.
0: Brunsum.
2: Voor de bus te holen.
0: Ja.
2: En dan moeten we nog even een ritje schalkindjes doen.
0: En
2: dat
0: moet
2: ik dan vanmiddag ook weer doen, dus het druk te holen. En voor de kroegenhits dinsdag.
0: Ja.
2: Op de voorvloeier. Is mijn dag vandaag. Shaken DJ's met Chique Tito.
0: Chique Tito?
2: Hey mannen, nog een fijne dag. Rustig aan. En voor iedereen houden we tussen de lintjes. En tot morgen. En radio.
0: Radio, nou. Hoppakee, Chique Tito. Kom er zeker erbij zitten. Chique Tito, Chique Tito, Chique Tito. We gaan nog. Nou, eens kijken wat Maarten dan allemaal die sketch show. Want
1: dat is al veel, hoor.
0: Nou, dat gewoon, joh. Kom op, hop.
1: Nou ja, goed. We hebben natuurlijk een heleboel mensen gehad. Maar Robert loopt nog niet.
0: Nee?
1: Die zegt, goedemorgen. Ik ga ook voor Big Benny en Riet op de tap.
0: Hoppakee.
1: Ja. Emiel dan, die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Ik ga voor Vicky Leandro's met...
3: Hey, yo!
0: Ja, dat is de favoriete plaat van de snor, hè? Van onze eigen voorgloeieneur, hè?
1: Ja, absoluut. En dan Marlies Elstra natuurlijk.
0: Marlies Elstra.
1: Goedemorgen Maarten en Pascal. Hallo voorgloeiers. Het laatste rondje van André Hazes heb ik toch vaak horen voorbij komen in de kroeg waar ik wel eens kwam.
0: Zo.
1: Mocht dat al in de lijst staan, dan voor mij Frans Bauer met Heb je even voor mij?
0: Nou, helemaal niet. Ik ga er niet kunnen bij, hè? Dus,
1: Peter Meijer, ja, die zet er maar bij, hè? Dan Peter Meijer, kom nog eventjes terug, want die had natuurlijk Yves Berends met Terug in de Tijd. Die staat al in de lijst.
0: Ja.
1: Dus gaat hij nu voor Mart Hoogkamer met In Spanje, In Spanje.

0: Eve, ja, moet ze zeker doen. Hè. Lekker veilig de weg op gewoon. Zeker op deze dinsdag. Ik kan een beetje gladjes zien. Met het wel, hè. Doordat de hit is geweest. Dan denk ik misschien met olie op de weg. En ik heb er wat water overheen van de regen. En dan is het een beetje glibberig, hè, jong. Was het een goed vasthandje. Vasthandje, de spanbandjes. We hadden net al Corrige Harald bij ons in de oestelling. Ja. Maar ja, Corrige Harald is ook even een beetje de neven en zo. Ik vroeg me wel af of er een goede vakantie gaat. Hé, hey, Harald, goede vakantie gaat, jong.
1: Ja, de vakantie was goed, moet ik zeggen. Oh, ja. Lekker in Griekenland geweest. Oh, Samos. Ja, Samos. Goed vertoeven.
0: Lekker. Jamas.
1: Ja, dan ga ik maar gewoon. Ik weet niet, ik ben niet zo van de kroeg geplaat. Oh. Dan ga ik maar gewoon met degene die de meeste strip gezet heeft. Dan zoet ik me bij aan.
0: Ja, maar dat
1: wil ik
0: niet.
1: Dan ga makkelijk maken om te beginnen.
0: Ja, dat
1: zal. Allemaal een korrige dag. Ik groet u. Oje.
0: Oje. Ik weet niet wieveel borden die kapotjes smeten in Samos. Maar dat doen ze dat toch in Griekenland?
2: Ja. Achter zo, hè.
0: Hoppakee, kapot groeien. Ja, dat liep me wel schoen. Wil er nog wel een keer door. Maar goed. Dankjewel. Nou, de meeste stripjes zit. Nou, dat weten we inmiddels wel. Maar we gaan hem nog even niet losloten. Want dat zou het spannend spanning draaf zien.
2: Ja.
0: En we haaien de spanning er toch nog een klein beetje in. Want we hebben onze grote vriend John ernaar.
2: Ja, John.
0: John is de oude. John, goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, jongens. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen. Goeiewappies. Daar zijn we weer eens een keer.
0: Welkom.
3: Met een doordraai dinsdag.
0: Ja, daar is het.
3: Van Beppie Graf. Oh. Daar gaan de lampjes aan.
0: Daar gaan de lampjes aan.
3: Hey, ik wens voor iedereen een hele fijne dag verder. En radio.
0: Radio. Nou, deze ochtend misschien ook wel de lampjes aan, want dat is nog een beetje donkerboet, hè. De mensen, zeker als Furry hier naartoe komen, nou, hey, normaal gesproken, een paar weken geleden was het hartstikke leeg. Nu is het, hey, duister, zo is helemaal niks, hè. We gaan wel eens even kijken of we de lamp even kunnen laten zien op ons telraam. Heb je dat dan nog staan?
2: Ik heb het hier staan, ik heb al geteld.
0: Ja, was het er al uit?
2: Ik ben er al uit.
0: Ah, oh, doe je. We draaien hier zo één pleisje, gaan we dan de Furry vandaag draaien, want de kroeg heet toch heet vandaag om.
4: Dit is L1. Guess what they dance in Colombia.

0: hebben toch nog even DK, die heerlijke temperaturen van vorige week. Oh, Salem met La Cumbia, zomerse platen. Binnenkort wel weer even de plekje klommen te maken om die zomerse platen weer op te gaan bergen. Maar ja, goed. Hey, jongens, we zitten op 18 augustus. Kijk, zomaar zien dat we nog een fijne nazomer krijgen. Dus dan moeten we toch niet te hel omtreuren. We hebben zojuist hier in de studio toch even de telgram maar erbij gepakt. Was niet zo erg nodig.
1: Nee.
0: Want het was ja, toch wel vrij snel duurlijk, hè? Want
1: het ging niet van kraaltje erbij, kraaltje
0: nee,
1: erbij.
0: Nee.
1: Gewoon hup, hup, hup.
0: En het was ook zeker meteen duidelijk dat Hazes de basis is.
2: Ja, de volgroeien.
3: Het blijft ook altijd zo.
0: Ja, dat is ongelooflijk. We hadden meerdere van Hazes tropstoon. Dus de kennis hem al aanvullen dat het toch één pleetje van Hazes wordt.
1: Ja.
0: En maar ja, welk plaatje van Hazes dicht wens het? Ik heb het vandaag een dicht overgelaten, Maarten. Ik ga hem er even boeten. Ik weet niet wel dat het is, ja. Wie of wat.
1: En dat hoef ik ook niet te zeggen. Want Bizoet. Als je het begin van de plaat hoort, dan weet je het al.
0: Ah, natuurlijk. Ja, dat weet ik wel. Als je die albums met ik aangooit, dat is het. Die plaat. Het laatste rundje.
1: Zeker.
0: Nou, dit is zeker het laatste rundje van ons. Want we gaan door tot 10 uur deze ochtend. We kennen straks kaarten met een van Raccoon. Moesten vroeg vanaf uren, maar die is er zo meteen. Het laatste

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
4: Denk nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom...

0: altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Al wacht, het LA Nieuws. Ja, Maarten, die regen van gisteren heeft er wat opgeleverd eigenlijk.
7: Nee hoor, die heeft nauwelijks geholpen tegen de extreme droogte. Volgens het waterschap Limburg zijn maanden met rustige regen nodig om het grondwaterpeil te herstellen. Hevige buien helpen minder, omdat de uitgedroogde bodem dat water moeilijk opneemt. En ook hoveniers hebben veel extra werk. Met onder meer compost en een laag organisch materiaal proberen ze uitgedroogde grond beter water te laten opnemen. De monumentale schoorsteen van de oude steenfabriek in Milsbeek moet worden verplaatst vanwege de aanleg van een nieuwe dijk. De schoorsteen staat precies op de plek waar de dijk van hoogwaterproject Lop van Gennep komt. Het monument wordt waarschijnlijk in 7 delen naar het oude haventje verplaatst. Dat moet medio 2027 gebeuren en kost naar verwachting 2 ton. Het Belgische Openbaar Ministerie houdt alle opties open in het onderzoek naar de dood van Riet Boel uit Beek. Haar 76-jarige partner uit Maastricht, Ton G., werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Volgens persofficier Marijke Teunis van het parket in Hasselt hebben autopsie en toxicologisch onderzoek geleid tot verdenking van kwade opzet.
8: Wel, er is inderdaad een autopsie uitgevoerd en toxicologisch onderzoek, maar de politiezone Lanaken Maasmechelen heeft uiteraard ook nog bijkomende onderzoeksdaden gesteld die deel uitmaken van het geheim van het onderzoek. Al deze bevindingen samen hebben ertoe geleid dat de man in verdenking wordt gesteld van moord.
7: Een natuurlijke dood wordt ook niet uitgesloten. Vandaag beslist de raadkamer in Tongeren of de man langer vast blijft zitten. Door de lage waterstand van de Maas zijn bij Elslo restanten van een eeuwenoud kasteel weer zichtbaar. Het gaat om stenen van kasteel van Elslo dat rond de 11e eeuw werd gebouwd. Door het verschuiven van de Maas kwam het kasteel uiteindelijk in de rivier terecht. Een grote overstroming verwoestte het rond 1450 grotendeels. Alleen bij laag water komt nog een klein deel boven water. Het weer in Limburg dan nog. Het is vandaag bewolkt en er zijn lange perioden met regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden.

0: met een Englishman in New York, Mr. Sting, zo'n drover in de L1 in de L1 of the Show.
1: L1 Media Overzicht.
0: We hebben gaan kijken naar het Media Overzicht, wat er op dit moment allemaal aan de hand is in de landen verder buiten. We beginnen met de eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartijen PRO. Die hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. Voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
2: Ja, daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
0: Ja, 21 was optimistischer over de gesprekken met het kabinet, die goed en constructief werden genoemd. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie.
3: Na weken van zonnig en warm zomerweer en ook droogte natuurlijk, zien we nu wat we al tijden niet gezien hebben, namelijk regen.
0: Ja, ik wist helemaal
3: als ik hier naar buiten kijk, dan is het behoorlijk aan het regenen nog steeds. Verwachting is dat er nog meer water gaat vallen, maar toch is dat bij lange na niet genoeg, zegt deze hydroloog.
4: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat, dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
0: En dan zeker 3 op de 10 moeders van een te vroeg geboren kind hebben zoveel psychische klachten na de bevalling dat ze misschien wel PTSS hebben, een posttraumatisch stresssyndroom. Bij de vaders heeft 6 op de 10 psychiatrische klachten, en blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeg geboorte kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn. Het gaat om klachten zoals herbelevingen, vermijding, negatieve gevoelens en spanning.
5: Wanneer het kind geboren wordt, wordt het opgenomen op een neonatologie intensive care afdeling. En die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. En er is ook een groep kinderen die het niet haalt. En ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
0: De onderzoekers pleiten voor meer psychologische zorg voor ouders met een te vroeg geboren kind. Op deze manier hopen ze psychische problemen in de toekomst te voorkomen.
3: De afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een afgesloten ruimte. Ze mochten niet naar buiten, zagen geen zonlicht, en dat was allemaal om te onderzoeken wat een lange ruimtemissie doet met een mens. Nu zijn ze dus weer in de bewoonde wereld. En dat is wel even schakelen, zegt deze deelnemster.
6: Dat was wel even overweldigend, want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel, maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven en alles is weer zo nieuw. Je waardeert weer de kleine dingetjes. Dat is dan weer iets wat heel erg mooi is.
3: Ja, de ESA wilde met het experiment vooral onderzoeken hoe samenwerking in een team verloopt als je zo lang op elkaars lip zit.
0: Ja, ben benieuwd wanneer we naar Mars gaan. Niks voor mij. En wat gebeurt er meer op deze dag? We zitten op dinsdag de 18e augustus. Ja, we hadden het al over de droogte. Weer Online werkt de gegevens over neerslagtekort bij. Eerder liet het Weerbureau weten dat de verwachte regen van deze week weinig invloed zal hebben op het grote neerslagtekort. En ook Rijkswaterstaat komt met een update over de droogte in ons land en de verwachting voor de komende weken. En sport dan, de Nederlandse hockeyers die vervolgen het WK in eigen land tegen Argentinië.

0: Maas, met het zijn hier Pascal Maas en wakker weer en wakker blijven Ellie Dalton Joe. En Slingy, veerkaarten voor raccoon. Misschien best wel fan van raccoon. En denk ze, hé, hey, morgen ben ik gewoon aan tegelen. Kan zo maar zien dat ze er vandoor gijs. We gaan weer gewoon nog bekendmaken wat de opgave van vandaag is. Dat is een vroeg over raccoon. Maar voor het zover is, hier zijn even door de weerwaarnemingen. Nou, wat hebben we over binnen gekregen? Ja, dat zal wel regen, regen en nog eens regen zien in de provincie Maarten.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Hè. Als ik hier naar buiten kijk, zei het er ook al. Het regent behoorlijk hoor. Ik ga overal plassen. Ja. Nou, dat hebben we ook al heel lang niet meer gezien natuurlijk. Ja. Ja. En waar ik ook heel veel nattigheid zie, dat is in het stadje van Lol? Peter Meijer.
0: Oh, dat verloren.
1: Nee, niet van Lol.
0: Nee, van de Rudel.
1: Oh. Als eigen gemeen.
0: Ja, vertel.
2: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Rummen. Ja, het is vanochtend een hele regenachtige ochtend. Je ziet het op het water.
0: Nou.
2: Grijze luchten. En het blijft even de hele ochtend nog regenen. Maar de natuur snakt erom, dus dat is op zich helemaal niet verkeerd. Maximum temperatuur zal vandaag in 21 graden zijn. En voor de rest, als je buiten bent in de ochtend, een parapluutje, poncho is zeker aan te bevelen. En voor de rest, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Ja, die hoor. Ja,
1: dat was wel even snel. Ik zal het wel hoor.
0: Dat snap ik.
1: We snel naar buiten, naar binnen gaan.
0: Zeker na nieuws natuurlijk, ja.
1: Ik ben benieuwd of André van Maris ook zo'n snelle heeft gemaakt.
3: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze dinsdag morgen, we moeten gas ook. De weerwaarneming. Nou, je ziet het, de log zit helemaal dicht. Geen zon te bespeuren.
0: Ik zie het.
3: Er is nauwelijks wind vanmorgen weer. Nou, het regent al een hele tijd. En er zal vandaag nog wel het nodige bij komen, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
3: Koud is het niet. Echt niet. Is fijn om goed te zien. Ja, een herfstachtig tafereeltje is het vanmorgen gewoon. Dat is al behoorlijk het water gevallen. Dat is duidelijk te zien uiteraard. De temperatuur vandaag rond de 21 graden, dus dat moet ik mee doen. Maar goed, ik wens u in de studio een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, het is te veel, zeggen ze.
1: Het is te veel. Het klettert ook echt, hè, daar in de
0: kast. Nou, klaar te regenen in Krasoel.
1: En dan? Benieuwd hoe het bij Helmoet Weiss is.
0: Oh, het zijn anders zien.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Vandaag starten we wederom het Zuidoosten met bijna kopietje van gisteren. We starten met lichtgrijze, donkergrijze en dreigende bewolking vanuit het Zuidoosten. Als we langzaam richting het oosten gaan, ja, verandert daar maar weinig. Dan hoort het zoals normaal gesproken de opkomende zon waarneembaar te zijn. Is helaas niet het geval. Wel voorziet je vandaag weer van 14 uur en 23 minuten aan daglicht. Ja, als we naar het oosten richting het noorden gaan, ook daar kopietje van gisteren. Grijs, donkergrijs en dreigende bewolking kun je zeggen. Temperatuur 17 graden. 1 graadje hoger dan gisteren onder tijdstip. Er staat een zuid-zuidwestenwind, matige wind moet ik erbij zeggen, met toch wel wat windvlagen van betekenis. Het is momenteel droog, maar het belooft niet droog te blijven tot aan de middag. Dus denk toch weer aan die petparapu en poncho. Verder wens ik je toch een fijne dag toe. Radio hoor.
0: Radio hoor, de drie P'tjes, ook die komen vandaag dan wel weer voorbij, hè. Jongens, dankjewel voor de weerwaarnemingen. Zo meteen dan gaan we bekendmaken welke. Nou, vroeger kon stellen voor de kaarten van Raccoon. Maar hier schoppen we even een rode hè, zo de meer.

0: Oerbloos, hè, met Rowan Ees, hè. Lekker was het, Baal. Weet je wat nog lekkerder is? Stel of Hurris de kaarten werd van Raccoon, hè. Oké, de Zeeuwse band kunt binnenkort naar de doorloop in Tegelen. Eerst moet K3 dan nog even zien en daarna maken we plek. He, voor die formatie. Nou ja, goed, daar heb ik het al een beetje. Maar ik wil een klein beetje verklappen. Want de vraag van vandaag om kans te maken op kaarten voor Raccoon is als volgt.
1: Benieuwd.
0: Ja,
1: ik ben
0: benieuwd, hè. Uit hoeveel personen bestaat de band Raccoon? Uit hoeveel personen bestaat de band Raccoon? Laat het weten via de L1-app.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een fijne dag zit vaak in iets kleins, zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
2: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
1: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
2: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
3: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
4: Lekker shoppen, lekker happen. Bij KFC, Ola Happiness Station, Park Lunchroom, Piet Street en Walk the Go.
5: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Social Deal, Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Punt uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse textielbaas Ton G. blijft verdachte na het overlijden van zijn partner vorige maand. Inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor de nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot eind deze maand bij de gemeente worden ingediend. En de monumentale schoorsteen van de oude steenfabriek in Milsbeek moet worden verplaatst vanwege de aanleg van een nieuwe dijk.
15: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
16: Met spelers bij het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
17: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
16: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
18: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
16: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden.
19: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
20: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
19: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in wonen. Maastricht.
21: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
22: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Hills.
21: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
22: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
23: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
24: Houd misdaad uit je buurt.
23: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
25: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
26: Dit is L1.
27: L1 Ochtendshow.

0: zet die raam even dicht.
1: Ja, doe ik.
2: Het regent wel hard, hè?
0: Nou, even een capje hebben, jongens. Vol van de regen. Verschrikkelijk.
3: 3 in pupje, ook die oude.
0: Maak die raam nou toe.

0: vraag te weggeven voor Raccoon in Degelen. De vraag die we deze ochtend stelden is: uit hoeveel personen bestaat Raccoon? Geef het even door via de L1-app. Je kunt soms zien dat we die bellen voor 10 uur. Maar wel even zorgen dat ze bereikbaar bus. Laatste Limburgse nieuws om 10 over 8. De 25-jarige Ton G, een bekend gezicht in de Maastrichtse ondernemers- en carnavalswereld, is door de Belgische politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn 69-jarige partner. Ze werd vorige maand de dood aangetroffen in een miljoenenvilla in Maasmechelen, net over de grens bij Maastricht. Onze verslaggever Frank Mohne over wat daar gebeurd is.
1: Die echtgenoot heeft zelf de hulpdienst gebeld, is voor verhoor ook meegenomen door de politie, maar later weer vrijgelaten. Maar afgelopen vrijdag kwamen er resultaten binnen uit nader onderzoek, omdat de politie de zaak toch niet helemaal vertrouwde. En dat was voor justitie in België reden genoeg om Ton G. aan te houden op verdenking van moord.
2: Wel, er is inderdaad een autopsie uitgevoerd en toxicologisch onderzoek, maar de politiezone Laanaken Maasmechelen heeft uiteraard ook nog bijkomende onderzoeksdaden gesteld die deel uitmaken van het geheim van het onderzoek. Al deze bevindingen samen hebben ertoe geleid dat de man in verdenking wordt gesteld van moord.
1: Nou, wie is die Ton G. nu eigenlijk? Het is een bekende Maastrichtenaar, een vermogende man. Hij heeft zijn geld verdiend in de textielindustrie in Maastricht. Wiener Fashion heette zijn bedrijf aan de Tongense Weg, dat hij runde samen met zijn broer. En daar heeft hij dus heel veel geld mee verdiend. Maar hij was ook bekend uit de carnavalswereld in Maastricht. De Clochards, zo heette het carnavalsgezelschap waar hij lid van was. Die vierde vorig jaar nog hun jubileum, bestonden toen 4 keer 11 jaar. Een reportage van L1 die toen werd gemaakt van de Clochards. En daarin werd Ton G. ook nog geïnterviewd.
3: Zien dadelijk ook alle zonden vergeven. Zijn alle zonden vergeven?
4: Ja, die? Ja, dan moesten we nog eens van bij aan de wat je anders zei.
1: We hebben contact gelegd met enkele van die Clochards. En zij zeggen dat ze niet heel veel over de zaak kunnen zeggen. Wat ze wel zeggen is dat ze het onderzoek willen afwachten en dat ze dan pas tot een oordeel komen. En wat er ook een beetje uit klinkt uit hun reactie is dat je onschuldig bent totdat het tegendeel is bewezen. En in België kan het ook nog alle kanten op. Als Ton G. wordt vervolgd, dan zal hij voor een juryrechtspraak komen. En dan zal een jury in België moeten uitmaken of hij schuldig is of niet.
2: Het dossier kan inderdaad nog alle kanten op. Wij onderzoeken steeds alle elementen in een zaak en houden ook altijd alle pistes open. Maar momenteel zijn er wel aanwijzingen om uit te gaan van kwaad opzet.
0: En meer over deze zaak vind je op onze site lenieuws.nl.
5: L1.

0: van deze dag. Dat we weer een regenachtige dag hebben. Raindrops keep falling on my head. Trippel, trappel, trop. Tenminste, sommige mensen doen het ook zo nog, hè. Rob de Nijs deed het ook. 7:15 geworden hier bij alleen. Straks gewoon ook weer een banksje behandelen. Hebben we gisteren ook gedaan. Ja. Onze verslaggever Ruud van Broekhoven, die is door de provincie gegaan. Op zoek naar fijne banksjes. En die banksjes hebben er weer een koppeling met een aantal mensen. Gisteren iemand van 99, 101 jaar. Ja, 74 jaar gespeeld.
1: Samen 200 waren ze. En ze fietsen nog elke dag.
0: Ja, 30, 40 kilometer. Ja, dat duurde we. Nou, voor vandaag zitten we boven in de provincie. Welk voor de Display Loester in L1. Ik wil luisteren naar de herfst aan de band. Met Digbus alles. Zometeen gaan we alles verzamelen. Wat betreft een mediaoverzicht. En dan komen we er even bij praten. Wakker weer, wakker.

0: 32 levens. Hey Leon, goedemorgen. Welkom bij L1.
1: Misschien kent je ook even Wenske en het paardrijden van Jean Thuur.
0: Ja.
1: Dat was helemaal bij je thema.
0: Dat is helemaal gelijk.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Ja, wat Sjoen is, kent 40 op een dag, kent ze platmuziek loesteren, oftewel platteweg.nl. Dat is onze eigen kanaal, dat ze alleen maar Limburgstalige muziek is loesteren. En ik weet zeker dat dat er vandaag nog voorbij komt, Leon.
2: L1 Media Overzicht.
0: De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. Voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Ja, daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel. Dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
0: Ja, 21 was optimistischer over de gesprekken met het kabinet, die goed en constructief werden genoemd. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie.
4: Na weken van zonnig, warm zomerweer en droogte zien we nu wat we al tijden niet hebben gezien, namelijk regen.
0: Nope.
4: De verwachting is dat er nog meer water gaat vallen, maar toch is dat bij lange na niet genoeg, zegt deze hydroloog.
5: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat, dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
0: Zeker 3 op de 10 moeders van een te vroeg geboren kind hebben zoveel psychische klachten na de bevalling dat ze misschien PTSS hebben, een posttraumatische stressstoornis. Bij de vaders heeft 6 op de 10 psychische klachten, blijkt in een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn. Het gaat om klachten zoals herbelevingen, vermijding, negatieve gevoelens en spanning.
6: Wanneer het kind geboren wordt, wordt het opgenomen op een neonatologie intensive care afdeling. En die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Dus enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. En er is ook een groep kinderen die het niet haalt. En ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
0: Onderzoekers pleiten voor meer psychologische zorg voor ouders met een te vroeg geboren kind. Op deze manier hopen ze psychische problemen in de toekomst te voorkomen.
4: De afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een afgesloten ruimte. Ze mochten niet naar buiten, zagen geen zonlicht en dat was allemaal om te onderzoeken wat een lang
6: goed de dag of de nacht doorkomt. De
0: onderzoekers pleiten voor meer psychologische zorg voor ouders met een te vroeg geboren kind. Op deze manier hopen ze psychische problemen in de toekomst te voorkomen.
4: De afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een afgesloten ruimte. Ze mochten niet naar buiten, zagen geen zonlicht en dat was allemaal om te onderzoeken wat een lange ruimtemissie doet met een mens.

0: verwarring verloopt als je zo lang op elkaars lip zit.
1: Oh. En wat gebeurt er meer op deze dinsdag? We zitten op de 18e van augustus. Weer Online, die werkt de gegevens over het neerslagtekort bij. Eerder dit weerbureau weten dat de verwachte regen voor deze week weinig invloed zal hebben op de grote neerslagtekort. En ook Rijkswaterstaat komen de update over de droogte in ons land en de verwachting voor de komende weken. En de Nederlandse hockeyers, die vervolgen het WK in eigen land tegen Argentinië. Nou, zien we Gans Biegenbrood en het L1 Media Overzicht.

0: Hakuna Matata. Ik weet zeker dat ze die tekenfilm ik heb, dus achterin de kop op zitten. Would it be your daily WM, Hibi L1 in de L1 ochtendshow. Goedemorgen, Michel. Zeg eens wat aan de hand, jong.
1: Goedemorgen, met Michel Matten.
0: Hi, jong.
1: Op de A73 richting Venlo stuit vlak voor knooppunt Tigelia en snelheidscontrole.
0: Dankjewel, hè.
1: Goedjes.
0: En rij veilig.

0: voor Raccoon. Win je bij L1.
1: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
2: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
4: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Justy, 99 cent.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: 8:30 tijd voor de LA-nieuws. Ja, Maarten, die regen van gisteren, heeft hij ook wat opgeleverd? Toch?
17: Nee hoor, die heeft nauwelijks geholpen tegen de extreme droogte. Volgens het waterschap Limburg zijn maanden met rustige regen nodig... om het grondwaterpeil te herstellen. Hevige buien helpen minder... omdat de uitgedroogde bodem het water moeilijk opneemt. Ook hoveniers hebben veel extra werk... met onder meer compost en een laag organisch materiaal... proberen ze de uitgedroogde grond wat beter water te laten opnemen. De monumentale schoorsteen van de oude steenfabriek in Milsbeek... moet worden verplaatst vanwege de aanleg van een nieuwe dijk. De schoorsteen staat precies op de plek... waar de dijk van hoogwaterproject Lop van Gennep komt. Het monument wordt waarschijnlijk in 7 delen naar het oude haventje verplaatst. Dat moet medio volgend jaar gebeuren en kost naar verwachting zo'n 2 ton. Het Belgische Openbaar Ministerie houdt alle opties open... in het onderzoek naar de dood van Riet Boel uit Beek. Haar 76-jarige partner uit Maastricht, textielbaas Ton G... werd afgelopen vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood. Volgens persofficier Marijke Teunis van het parket in Hasselt... hebben autopsie en toxicologisch onderzoek geleid... tot verdenking van kwade opzet.
18: Wel, er is inderdaad een autopsie uitgevoerd en toxicologisch onderzoek... maar de politiezone Lanaken Maasmechelen heeft uiteraard... ook nog bijkomende onderzoeksdaden gesteld... die deel uitmaken van het geheim van het onderzoek. Al deze bevindingen samen hebben ertoe geleid... dat de man in verdenking wordt gesteld van moord.
17: Ja, maar een natuurlijke dood wordt ook niet uitgesloten. Vandaag beslist de raadkamer in Tongeren of de man langer vast blijft zitten. Inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor de nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot en met 31 augustus bij de gemeente worden ingediend. De naam moet onder meer positief, makkelijk uit te spreken en niet politiek of commercieel zijn. De gemeente kiest 3 finalisten waarna de inwoners de winnaar bepalen. De sporthal moet eind volgend jaar klaar zijn. Het weer in Limburg blijft vandaag overwegend bewolkt. Met eerst lange perioden met regen. Vanmiddag wisselen buien en lange droge perioden elkaar af. En als de zon doorbreekt kan het nog zo'n 22 graden worden. Vanavond wordt het op het enkele bui na droog.

0: Lokholm en Sing It Back in de L1 ochtendshow. Ja, dat is regenbiet als ze de boete kiks. Ja, veel vragen zich af, want wat is dat eigenlijk wat doet de Lokholm? Dat is nog regen. Dat hebben we al zo lang niet meer gezien, hè? Tiet van de Limburgse Revolutie, want de wet zit, hè?
1: Kalplat, kalplat, kalplat.
0: En veel mensen zijn ermee bezig met die Limburgse revolutie. Zeker op social media. En er is er sinds een paar weken einde bijgekomen. Mikey Oetremun, jongen.
2: Ja.
0: Het wilde nu je. Zometeen laten we hem horen. Hier bij L1.

0: van 9 bij Alain in de Alain Altin Show aan Sam Felder. Olivia Deal met Remy. En ik zie nu toch alweer mensen klagen voor het weer, hè? Wat een weer vandaag. Maar ik gooi mot, zoals het in de Maasbree-nummer, een beetje gekieteld weer. Nou, straks komen we even snel loesteren. Nou, horen we nu Luc van der Weijer. De lullen even zien wat façade er aangericht is in de druchten. Maar eerst komen we verder met de Limburgse revolutie. Want we zeiden al dat Mikey Oetremun weer een paar schoon uitspraken heeft. En Mikey is ontzettend populair. Nou, Mikey, zeg eens jong, wat is er aan de hand, bo?
1: Gemeente uitspraken en dreigementen, deel 3. Ik hou dicht de kop tussen de rubbekjes en tralies kieken. Hey, rustig aan, de jong, dadelijk lig ik de waterpas. Doe kind met de poekelroetje. Maak dich. En de boxen shooter. Dadelijk kreeg zijn voesterblad. Vergeet Mikey niet te volgen van deel 4. Mikey Remy.
0: Oh, Mikey Remy. Ik vind hem wel gaaf, joh. Als gaat er voor

0: mochten de bands doen. Ook nog een keer. Wat zou ze willen weren? Misschien wel een kikker of een prins. Ken allemaal. Edgar Veer, Bergen de Maas, van de Rubri BL1. En 24 uur per dag. Limburgstalige muziek vind je op ons kanaal. Plattenberg.nl. Genoeg naar Theo en Els van Bunschot. Want zoals we weten, Theo en Els van Bunschot, BSTT. Nou ja, als ze in de mokerij en de wanjelenbus ten kumst een banksje tegen van Theo en Els van Bunschot. Ze komen graag op de mokerij. Theo heeft zelfs jarenlang vrijwilligerswerk gedaan. En voor de kinderen kregen ze een plekje op de... plek waar ze lief zijn. Snap ze nog? Een banksje. Dus een cadeau die een grote betekenis voor de stel heeft. En zijn ze... Ze zijn trots dat iedereen die voorbij komt aangesproken wordt over het verhaal van hun bankje.
1: Hier is ons bankje. Ja, toen we 45 jaar getrouwd waren in 2019. En bij zo'n gelegenheid hoort natuurlijk ook een cadeau. En de kinderen die hadden een cadeautje bedacht. En dat gaven ze aan ons. En dat was, ik heb het hier bij me, een foto van onze geliefde mokerij. En toen zeiden ze, papa, mam, kijk nou eens even goed. En kijk eens even wat daar op dat plaatje staat. En toen bleek dat ze niet alleen een foto van dat bankje hadden gemaakt, maar de hele bank hadden geschonken met een plaatje erbij. En als herdenking aan ons 45-jarig huwelijksfeest. En vandaar dat we met recht kunnen zeggen, ons
2: dit
1: bankje.
2: Is ons bankje.
1: Ja, mooi gebied om te wandelen. Ja, zeker.
2: Het is mooi omdat, nu is het dus een beetje door allemaal, maar als het... gebied op zijn mooiste is, met gewoon een normale regen en zo, dan is het hier gewoon heel rustig. Je ziet de lucht, maar je ziet verder niets van beschaving en zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, de hei is overal mooi. En voor mij is dit het mooiste plekje, omdat het me verbindt met de kinderen. Het is ons bankje hier, wat we van de kinderen gekregen hebben.
1: Ik heb hier ook nog menig berkje uitgetrokken toen ik vrijwilliger was bij Natuurmonumenten. Dus dat geeft ook al een band met het gebied. Maar zoals Els ook al zei, het is vooral toch omdat hier ons bankje staat. Als het op een andere plek had gestaan, was dat ongetwijfeld het mooiste plekje geweest waar wij graag naartoe zouden gaan.
2: Ja.
1: En weet je wat zo fijn is van het bankje? Het is met jou. Nou, is toch super?
2: Ja, dat is heerlijk. Beter zei het zo.
1: Dank je.
2: Ja, alleen zou het ook maar...
1: Dan ja, wordt maar het misschien wel een komt beetje... het er nog wel een tijd.
2: Ja.
1: En dan moet je er ook van kunnen genieten. Ja. Dat je zegt van, nou, nog steeds ons bankje.
2: Ja, dan neem ik niet die foto van het bankje mee, maar neem ik een foto van jou mee. En die zet ik daar. Of andersom, hè? Als jij alleen loopt.
1: Nee, ik snap het, ik snap het. Ik snap het. Hoe jij die toekomst ziet.
2: Ik zou het zo sneu vinden als jij alleen achterblijft.
1: Maar dan moet je me wel beloven dat je dan tegen die tijd wel koffie meeneemt. Even samen koffie drinken hier op het bankje.
2: Dat is goed.
1: Ik met een foto... En jij in het echt.
2: Ja, dat is goed. Ja,
0: we hebben steeds dol op elkaar, hè? Theo en Els van Brunschot. En ze hebben een eigen bankje op de mokerij. Ze konden er altijd wandelen en ik kan op hun eigen bankje gaan zitten. Hebben ze gezongen gekregen van de kinder. En de stoelen vooral, UCB L1. En de ganse vooral is ook te zien met beelden en al de bier via L1nieuws.nl. We're the level 42, have it in my hands in de Ellen Austin Show.

It's level 42, met Heaven in My Hands. En voor de allerlaatste keer gewoon vandaag de opgave geven voor de kaarten voor Koen in Tegelen. Misschien best wel een hele grote fan. Ik kreeg al behoorlijk wat mailtjes binnen en appjes van mensen die zeggen, joh, door wil ik er naartoe. Maar goed, moest wel eerst de vraag goed hebben. De vraag die luidt als volgt. Uit hoeveel leden bestaat de band Raccoon? Let's do it. Laat even weten via de L1-app.

0: hè?
1: Zem.nl. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
1: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: reistoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Hallo,

0: Bellen Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen. Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het redres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
1: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Nokian Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgisch natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

overige blikken. Weer een goed gevoel.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.
3: Camping La Playa.

0: Bryan Adams en Summer of 69 aan het begin van deze uitzending van
1: Camping La Playa.
0: Ja, want dat is waar we nog steeds zijn. Het laatste weekje, Silke, op deze camping. Ja, gezien het weer, misschien maar goed ook, toch? Of niet?
2: Ja, maar beter met dit weer. Vorige week en de week ervoor was het lekker, maar deze week is het toch een beetje afzien.
0: Ja, nee, deze week is het inderdaad even net wat minder lekker weer dan vorige week. Maar goed, dat neemt niet weg dat het nog steeds wel behoorlijk droog is hier in de buurt. En sowieso ook als het gaat om visvijvers. Want ja, er is er eentje die, daar is niet zo heel veel meer van over, hè, van die visvijver.
2: Nee, die is bijna volledig drooggevallen zelfs.
0: Ja, ja, en dan gaat het om de visvijver in Meijl?
2: Nee, in Maasbree. Oh,
0: in Maasbree. Ja, precies. In het Vlasrood, hè, precies te zijn.
2: Ja.
0: Ja, inderdaad, aanhoudende droogte dus en daardoor volledig drooggevallen. Het was al natuurlijk al ondiep water. Nou, dat is er alleen nog maar ondieper op geworden. Een kleine visvijver is het. Niet zo heel erg groot, ongeveer een halve hectare. Maar ja, op het diepste punt nu slechts 1,25 meter diep. Ja, dat is niet best natuurlijk allemaal. Door de droogte is het waterpeil sterk gedaald. Er staat een groot deel van de vijver inmiddels droog. Maar tegenover staat wel dat die visvijver in Meijl, daar komt hij toch even, dat die inmiddels weer open is. Want die was natuurlijk
2: open.
0: Al dicht de afgelopen dagen. Ook vanwege dezelfde reden, droogte. Vissen die moeilijkheden komen. Dat was ook in Maasbree het geval. Er zijn toch wat vissen in. Karpers bijvoorbeeld, kroeskarpers. Vanwege het zuurstofgehalte kan dan de waterkwaliteit snel afnemen. Dus we moeten natuurlijk wel ook een beetje aan het welzijn van de vissen denken natuurlijk.
2: Zeker.
0: En de dieren in het water. Ondertussen dus hier op de camping ook een beetje druilerig. We zien de mensen vooral binnen zitten in de tenten. Ideaal voor wat self-care. Dat zei jij gisteren. Is dat gelukt?
2: Ja, zeker. Gezichtsmaskertje, nagels heb ik gedaan.
0: Nou, klinkt goed allemaal. Vandaag iets bijzonders?
2: Ja, ik moet even kijken wat ik vandaag doe. Ik heb nog niks op de planning, dus...
0: Nou, in ieder geval op de camping, vakantie,
2: er
0: geen regels.
2: Er is genoeg te doen hier.
0: Dit is Dua Lipa. Welkom. Fijn dat je erbij bent op Camping La Playa. Dit is New Rules.

0: Loveful van Cardigans in Camping La Playa. Op Camping La Playa, beter gezegd. Waarin we ook ja, heel wat tips al voorbij hebben horen komen de afgelopen weken. En we zijn nog niet klaar, Silke, want je hebt er weer eentje.
1: Ja, ik heb weer een tip. Ben jij wel eens tijdens een regenbui helemaal nat geregend, helemaal doorweekt?
0: Ja, ja dat ben ik wel eens geweest. Ja, dat is niet fijn. Vooral
1: nee, zeker
0: niet als dat je daar nog in het openbaar moet begeven.
1: Ja, nee, en ja, als je helemaal doorweekt bent, nat geregend, dan kan het dus zo zijn dat je kleding muf gaat ruiken door de regen. Wat je dan niet moet doen, is het meteen in de wasmand gooien.
0: Okay.
1: Want door het vocht kunnen de bacteriën zich namelijk makkelijker vermenigvuldigen en kan die muffengeur juist erger worden. Ja. Hang daarom je kleding zo snel mogelijk uit elkaar op een goed geventileerde plek en laat het volledig drogen. Als je kleding niet vies is, hoef je het niet per se te wassen. Dan is het laten luchten ook goed. Maar ruikt het daarna nog steeds muf? Stop het dan in de wasmachine en voeg een klein scheutje natuurazijn toe aan het wasverzachterbakje. Want azijn helpt om de nare geurtjes te neutraliseren. Niet te veel, in ieder geval niet te veel azijn gebruiken.
0: Okay.
1: Want een klein scheutje is genoeg.
0: Ja, want die muffe geur, die wil je natuurlijk weg hebben. Maar als die dus niet, kleding niet vies zijn, dan kun je hem gewoon uithangen op een goed geventileerde plek.
1: Ja.
0: En wat is dat dan? Is dat dan buiten?
1: Ja, buiten aan de waslijn bijvoorbeeld.
0: Ja, wel onder een afdakje dan natuurlijk. Anders schiet het niet zo heel erg
1: op. Anders schiet het inderdaad niet op. Doe wel pas je kleding weer in de kast als het echt helemaal droog is.
0: Okay.
1: Want ook al is het nog maar een klein beetje vochtig, dat kan er al voor gaan ruiken dat je kledingkast uiteindelijk helemaal muf gaat ruiken. En dan ben je toch al een hele zondag bezig met alles weer wassen.
0: Ja, zeker als je echt heel erg veel kleding hebt.
1: Nee, daarom. Dan ben je nog wel even bezig.
0: Kun je bijna bij dat ene t-shirt laten dan, toch? Bijna,
1: ja, precies.
0: Als dat
1: kleine moeite.
0: Enigszins voor zou kunnen zorgen, zou dat inderdaad heel fijn zijn. En heb je nog tips voor goede wasmiddel? Lekkere geurtjes.
1: Lekkere geurtjes. Ja, ik gebruik altijd wasparfum.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat is ook echt mijn tip.
0: Bovenop de wasverzachter.
1: Ja, ik doe een waspot in de wasmachine. En dan een beetje wasverzachter, wasparfum. En dan ruikt je kleding dagenlang lekker.
0: Kijk, nou, je zorgt voor behoorlijk wat inspiratie op Camping La Playa deze weken. Die inspiratie heeft Alex Warren in principe niet nodig. Want die goede nummers maak je toch wel. Bijvoorbeeld deze. Dit is Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Wij liepen over het water, tegen alles wat niet kon. Dags erna hingen we samen, hoe de

0: Prachtig nummer van Roanesse en Machtel de Laat. En dat nummer gaat over Maaswater. We gaan het even hebben, Silke, over de kermis. Want in Horst hebben we twee kermissen. Een voorjaarskermis en een najaarskermis. Jij bent vast op beide wel eens geweest.
1: Klopt, ja.
0: Hoe is het?
1: Groot, druk, ja? Leuke kermis.
0: Nog een voorkeur tussen een voorjaarskermis of een najaarskermis?
1: Nee, niet per se. Ik vind het beide wel leuk.
0: Oké, nou ja, goed, ja. Dan hoeft er voor jou misschien niet zo heel veel te veranderen. Waarom ik het vraag, de najaarskermis krijgt namelijk een iets andere opzet. Dat is natuurlijk wel eventjes nieuw dan dus. Die kermis vindt overigens plaats van 18 tot en met 21 september. Duurt dus nog een klein maandje, maar goed, je kunt het maar alvast weten. Ja. Dat is al anders dan normaal. Dat is een proef van de gemeente om te bekijken of er een nieuwe opzet beter aan zou kunnen sluiten bij de wensen van bezoekers onder andere, maar ook de exploitanten en organisatoren. Dus de kermis begint gewoon een dagje eerder en is daarmee ook twee dagen eerder. De kermis vindt overigens plaats van 18 tot en met 21 september. Duurt dus nog een klein maandje, maar goed, je kunt het maar alvast weten. Ja. Dat is al anders dan normaal. Dat is een proef van de gemeente om te bekijken of er een nieuwe opzet beter aan zou kunnen sluiten bij de wensen van bezoekers onder andere, maar ook de exploitanten en organisatoren. Dus de kermis begint gewoon een dagje eerder en is daarmee ook twee dagen eerder afgelopen. Dus dat is

0: een dagje eerder beginnen, twee dagen eerder klaar. Ja. En bij de voorjaarskermis was het gewoon allemaal onveranderd, geloof ik, afgelopen jaar.
1: Ja, de voorjaarskermis die was van 2 mei tot en met 6 mei.
0: Kijk, en zitten er verschillen eigenlijk tussen voorjaar en najaarskermis?
1: Beide staan wel ongeveer evenveel attracties. Maar wat wel veel mensen, of wat je wel hoort, is dat ze de sfeer bij de najaarkermis leuker vinden.
0: Oké. Okay.
1: Omdat het einde van de zomer, via het einde van de zomer.
0: Is het warmer ook eigenlijk dan?
1: Sorry?
0: Dan bij de voorjaarskermis, is het dan warmer buiten qua temperatuur, aangenamer?
1: Ja, meestal wel.
0: Ja, het zou kunnen, hè? Zo halverwege
1: september.
0: Ja,
1: voorjaar kan er nog wel zijn dat het wat regent.
0: Ja.
1: Najaar is het meestal wel lekker weer, maar je zit ook al richting eind september.
0: Eind september, dus. Ja, het kan wat dat betreft een beetje van die typische wisselvallige maanden. Hè?
1: Ja.
0: Mei en september kan precies alle kanten op. Nou, we gaan het meemaken dit jaar, of dat die kermis onder een zonnestraaltje gehuld wordt wel of niet. In ieder geval dus een dagje eerder beginnen en twee dagen later klaar. Dit is Keen en Somewhere Only We Know.

0: dan beginnen we in Baarlo, want de gemeente Peelermaas en vastgoedregisseur BV gaan verder met de ontwikkeling van 17 woningen in de wijk Kuukfem. De samenwerking werd begin juli tijdelijk stilgelegd vanwege een extra beoordeling van de Bibop-toets, maar die is inmiddels positief afgerond. Ook is de omgevingsvergunning voor het project verleend. Het gaat om levensloopbestendige woningen voor ouderen en 2-onder-1-kap woningen voor starters en jonge gezinnen. De werkzaamheden zijn inmiddels hervat en toekomstige bewoners zijn geïnformeerd over het vervolg. Visvijver Het Vlasrood in Maasbree is door de aanhoudende droogte bijna volledig drooggevallen. De kleine vijver is op het diepste punt slechts 1,25 meter diep en heeft nog maar weinig water. Dat kan grote gevolgen hebben voor de vissen, waaronder karpers en kroeskarpers, omdat het zuurstofgehalte en de waterkwaliteit snel kunnen verslechteren. De vijver verkeerde ook voor de droogte al in matige staat, met onder meer achterstallig onderhoud en afval. Het is nog niet bekend of er maatregelen worden genomen om de overgebleven vissen te beschermen. Er bestaan wel plannen om de vijver in de toekomst te vergroten. En dan hebben we ook nog de 92-jarige Martin Hoenzelaar, want die heeft tijdens de Mariafeest in Tienraai na ruim 70 jaar opnieuw achter het orgel plaatsgenomen. Hoenzelaar werd in 1956 op 22-jarige leeftijd aangesteld als koster, organist en dirigent van de parochiekerk. Tijdens de Mariafeesten kwamen dit jaar zo'n 100 bezoekers naar Tienraai. Na afloop werd Hoenzelaar gevraagd om nog één keer het orgel te bespelen dat hij in zijn jonge jaren zo goed kende. Hoewel hij merkte dat het instrument inmiddels enkele gebreken heeft, kon het aanwezige publiek zijn optreden wel degelijk waarderen. En Wittehorst heeft zondag de 5e oefenwedstrijd in de voorbereiding gewonnen. Op eigen veld werd eerste klasser SV Deurne met 3-1 verslagen. Jeroen Verkennis opende na 9 minuten de score, waarna Deurne via Joris van den Heuvel op gelijke hoogte kwam. Wittehorst reageerde direct en kwam dankzij Luc van Kuik opnieuw op voorsprong. Vlak voor rust maakte Laurens van der Halm er 3-1 van. Na de pauze zakte het niveau en werd niet meer gescoord. Zaterdag speelt Wittehorst de laatste oefenwedstrijd in deze voorbereiding. Dan tegen Venloze Boys. Die wedstrijd begint om 4 uur. En dan tot slot spanningen naar John Verlinde, want hij heeft met zijn trekpaard Ilse van de Klaverhoeve de internationale titel voor merries gewonnen. Tijdens de internationale trekpaardenkeuring in IJzendijken werd de blauwschimmelmerrie uitgeroepen tot beste merrie in een deelnemersveld van 190 trekpaarden. Ilse won eerder al het Nederlands en Europees veulenkampioenschap en werd jeugdkampioen. Verlinde zegt dat de merrie zich de afgelopen tijd goed heeft ontwikkeld nadat ze opnieuw was gedekt. De internationale titel zorgde vorige maand al voor een groot familiefeest, waarbij ongeveer 30 mensen samen de overwinning vierden. Ja, dat kun je dan ook maar beter samen doen natuurlijk. En dan heeft Silke het weerbericht.
1: Vandaag veel bewolking en buien met tussendoor wat zon. Het wordt 21 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen opnieuw wisselvallig met... morgen opnieuw wisselvallig en maximaal 21 graden. Donderdag tijdelijk warmer met 24 tot 25 graden. Daarna opnieuw buien en in het weekend wordt het gelukkig weer droger met temperaturen van 21 tot 23 graden.
0: Kijk, dus er komt iets mooier weer
1: aan. Na regen komt zonneschijn.
0: Dat wilde ik maar net zeggen. Zo dadelijk ook nog heel even kijken in Maasbree, want daar vond een bijzondere inzameling plaats. Nog steeds overigens. Eerst gaan we over die saamhorige liefde zingen met Maroon 5. Dit is This Love.

0: Avicii en Wake Me Up. Ja, in Maasbree, daar kun je je oude kleding kwijt. Dat is een goede, mooie actie, denk ik, van de Bonte Specht in het MAF-centrum. Je kunt je kleding daar inleveren om vervolgens... mensen kunnen dat dan vervolgens uitzoeken daar. Silke, jij was daar gisteren, hè? Wat vond je daarvan?
1: Ja, er ging echt wel heel veel kleding. En er was ook nog genoeg kleding wat ze nog uit moesten zoeken. Morgen is het laatste moment dat je kleding kunt inwisselen tussen... 12 uur 's middags en 19:30 's avonds. En daarna, een week later, kun je de kleding gaan uitzoeken.
0: Ja, want inderdaad, eerst moet er dus kleding komen om überhaupt aangeboden te worden natuurlijk. Ja. Dus er kon 3 dagen lang kleding worden ingeleverd. Morgen dus dan inderdaad de laatste dag. En dan op 24, 26 en 28 augustus kan er daadwerkelijk kleding worden uitgezocht. Laten we even luisteren naar, want er zit natuurlijk nog wel wat voorwaarden aan. Daar ga je dadelijk even wat over vertellen. Eerst even luisteren hoe dat dan precies ging gisteren.
2: Ja, dit is allemaal kleding die we tot nu toe in ieder geval hebben ingezameld voor de Bonte Ruil. En dat is dus een kledingruil waarbij mensen de ene week kleding in kunnen leveren. En de week daarna kunnen ze het iets komen uitzoeken.
3: Met het initiatief wil de organisatie kledingverspilling tegengaan en tegelijkertijd inwoners met elkaar in contact brengen.
2: Ja, het idee is echt om een duurzame actie op te zetten. Een stukje duurzaamheid als het gaat om kleren. Maar ook wel om nog meer verbinding ook te krijgen en te hebben met de inwoners van Peel en Maas. Want we zijn natuurlijk de Bonte Specht, dus vanuit de Bonte Specht doen we dit. We zijn een open inloop, we zijn er voor alle volwassenen van 16 plus. En het is gewoon een hele leuke manier om ook weer nieuwe mensen te leren kennen. En misschien andersom ook, dat ze ons leren kennen. En je merkt gewoon hoe leuk het is en gezellig het is om samen hier uit te zoeken de kleren met een kopje koffie erbij. Nu is het nog inleveren en 24, 26 en 28 augustus kan er uitgezocht worden. En ik zou heel even kijken op onze website, dat is debontespecht.org. Daarop staat eigenlijk alle informatie die je moet weten, maar ook de tijden waarop je kunt uitzoeken.
3: In aanloop naar de ruilweek wordt op 3 dagen kleding ingezameld. De gedoneerde kleding wordt vervolgens gesorteerd. En tijdens de ruildagen gratis aangeboden. Opvallend is dat bezoekers geen kleding hoeven te hebben ingeleverd om iets mee naar huis te mogen nemen.
2: We beginnen met een max kledingstuk van max 5 per persoon. Maar we merkten vorig jaar al, we hadden zo ontzettend veel dat we dat op een gegeven moment helemaal los hebben gelaten. En gewoon gezegd hebben, nou kijk maar eens waar jij blij van wordt. Dus in principe niks als je echt denkt van nou, ik voel me toch... bezwaard, of ik vind het toch echt wel leuk om iets terug te doen, dan kan dat ook. Dan hebben we hier een eigen bijdragepotje. En wat ons betreft, ja, mag je daarin doen wat je wilt. Dat kan een euro zijn. Maar als jij denkt van nou, ik heb een hele leuke dienst die ik graag wil aanbieden. In de breedste zin van het woord, dan mag dat ook. Maar het hoeft zeker niet.
3: Kleding kan nog worden ingeleverd. Woensdag is de laatste dag. Dat kan bij het MAF-centrum aan de Pastelleurstraat in Maasbree.
2: Ook tijdens onze openingstijden. En dat is tussen 12 en 19:30 's avonds.
3: Meer informatie over de kledingruil en de voorwaarden is te vinden op debontespecht.org.
0: Ja, je hoorde een reportage van Bart Nelissen. En je hoorde onder andere van de Bonte Specht Brechtje Peters over die bonte ruil dus. Silke, zat er voor jou wat tussen eigenlijk bij die bonte ruil, bij de kleding die je voorbij hebt zien komen?
1: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik voor mezelf nog niks tegen ben gekomen. Maar er hing wel echt heel veel.
0: Nou ja, en er kan morgen komt er nog heel veel bij, hè? Dus wie weet, altijd de moeite waard om nog even terug te gaan naar het MAF-centrum om een kijkje te gaan nemen. Dat hoeft Sarah Larsen niet te doen. Altijd al kleurrijk natuurlijk. Altijd vrolijk ziet ze eruit. Dit is Midnight Sun.

0: vandaag.
1: Ja, als het camping weer niet heel erg meewerkt, dan maken we er zelf maar een zomersfeertje van. Met deze plaat van Robert van Hemert en Zandloopster. Die doet het lekker ook in de hitlijsten. En er komt een nieuwe Nederlandse samenwerking aan, hoorde ik net van Silke.
2: Ja, ik opende mijn Instagram net. En toen zag ik dat Samuel Welte en Rutger. Mm-hmm. Dat zij samen een nieuw nummertje.
1: Kijk,
2: gaan
1: wat leuk. Ja, de Nederlandse samenwerkingen die groeien als kool, heb ik het idee, deze zomer. Want we hebben er al heel overigens ook Robert van Hemert, die we net horen natuurlijk, die al een goed scorend duetje heeft opgenomen. Komt dus een nieuwe aan binnenkort. Dus dat gaan we helemaal goed in de gaten houden natuurlijk. Dat was overigens Silke, waar we natuurlijk gisteren een heel bijzonder tafereel in Baarlo, onder andere.
2: Want, ja, op de weg van Maasbree richting Baarlo.
1: Ja, een heleboel ooievaars, maar echt heel erg veel.
2: Heel veel, ja.
1: 50 stuks ongeveer, die gingen gewoon daar op een akker zitten. En dat was natuurlijk een heel mooi gezicht, dus daar kregen we allemaal telefoontjes van. Jij bent er als een haast heen gegaan en je hebt ook gemerkt hoe snel die vogels zijn.
2: Ja, die waren weer... toch hebben ze er een uurtje gezeten. Nou, maar we waren net
1: lekker
2: net
1: toeven daar natuurlijk op dat open akker voor de vogels. Dat
2: ja, nee, er waren, lekker... waren twee er waren boeren die waren met twee tractoren waren ze aan het werk. En toen ineens landden daar zo'n 50 ooievaars.
1: Dat lijkt me toch een heel surrealistisch gezicht als je op zo'n tractor zit en je kijkt in je achteruitspiegel en je ziet ineens een groep van 50 ooievaars landen
2: achter je. Ja, dat gebeurt niet iedere dag.
1: Nee, dat denk ik ook. Dat is overigens ook wat Peter Maassen zegt van IVN. Van, ja, het is heel erg bijzonder dat zo'n grote groep gezamenlijk op dezelfde plek neerstrijkt. Overigens niet alleen de mensen van Baarlo konden het zien, want even later gingen ze ook in Maasbree nog heel eventjes een tussenlanding maken.
2: Ja.
1: Dus ook daar kwamen een hele hoop mooie beelden en verhalen van binnen. Kijk vooral even op onze website omroeppnm.nl of in die gratis PNM-app. Want dan kun je die beelden bekijken. Foto's en filmpjes ziet er leuk uit allemaal. En ja, wie weet komen ze terug. Ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van de ooievaars. Hoe lang ze kunnen vliegen en waar ze vandaan kwamen eventueel.
2: Nou ja, maar... als het goed is komen deze ooievaars niet meer terug. Ik denk dat ze een tussenstop hadden. En dan vertrekken ze richting het zuiden. Richting de warmte.
1: Jammer dat ze niet meer terugkomen. Het was wel een leuk gezicht. Voor degenen die het gemist hadden, hadden het nog even opnieuw kunnen zien. Maar dat kan dus niet meer, helaas.
2: Nee.
1: Wat ga je nog wat leuks doen? Heb je erover na kunnen denken vandaag?
2: Ja, ik ga zo meteen even naar de winkel. Dan ga ik lunch halen. Iets voor avondeten.
1: Ja, ja. Voor het campingsetje om je eten klaar te maken.
2: Ja.
1: Ja, dat kan natuurlijk allemaal heel mooi. Dan betekent dat wij er doorheen zijn voor wat betreft deze uitzending van Camping La Playa. We zijn er nog drie keer deze week. Met vanuit onze camping. En daarna dan keert ook Lunch Live weer terug. Nu nog heel eventjes vanuit de camping. Maak er een fijne dinsdag van. Silke, dankjewel. We sluiten af met Mr. Brightside. Dit is The Killers.

0: dorp Surbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: De regen van gisteren heeft nauwelijks geholpen tegen de extreme droogte. Volgens het waterschap Limburg zijn maanden met rustige regen nodig om het grondwaterpeil te herstellen. Hevige buien helpen minder omdat de uitgedroogde bodem het water moeilijk opneemt, zegt hydroloog Nicole Meijer van het waterschap.
1: Een paar onweersbuien, helaas, daar hebben we niks aan. Want dan valt het heel erg snel naar beneden. De grond is gewoon keihard. Dus dat stroomt allemaal weg. Dus we moeten echt rustig regen hebben voor een lange periode. Dan kan het grondwater zich gaan vullen. En dan kunnen de beken zich ook weer gaan vullen. En dan hopelijk komen we dan van die droogte af.
0: Ook hoveniers hebben veel extra werk. Met onder meer compost en een laag organisch materiaal proberen ze uitgedroogde grond beter water op te laten nemen. De politie in Gennep krijgt volgens de Gelderlander veel meldingen van munitie die door de lage waterstand langs de rivieren tevoorschijn komt. Het gaat onder meer om niet ontplofte granaten uit de Tweede Wereldoorlog. De politie waarschuwt om gevonden munitie niet aan te raken of zelf te verplaatsen. Mensen die een verdacht voorwerp vinden, wordt gevraagd afstand te houden en de politie te waarschuwen. Het Belgische Openbaar Ministerie houdt alle opties open in het onderzoek naar de dood van Riet Boel uit Beek. De 76-jarige partner uit Maastricht, textielbaas Ton G., werd afgelopen vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood. Volgens het parket in Hasselt hebben autopsie en toxicologisch onderzoek geleid tot verdenking van kwade opzet. Een natuurlijke dood wordt ook niet uitgesloten. Vandaag beslist de raadkamer in Tongeren of de man langer vast blijft zitten. Inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor de nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot en met 31 augustus bij de gemeente worden ingediend. De naam moet onder meer positief, makkelijk uit te spreken en niet politiek of commercieel zijn. De gemeente kiest 3 finalisten waarna de inwoners de winnaar bepalen. De sporthal moet eind volgend jaar klaar zijn.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een buschauffeur van Arriva is ernstig mishandeld door twee zwartrijders. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde gistermiddag kort na 4 uur bij een bushalte in IJsde. Daar stapten twee mensen in die niet incheckten. De chauffeur probeerde ze uit de bus te zetten, viel en werd buiten de bus geschopt en geslagen. Eén verdachte werd snel gepakt, minderjarige Belg, naar de ander wordt nog gezocht. 3 bedrijven zijn vandaag failliet verklaard en dat kost 20 mensen hun baan. In Maastricht is uit zijn bureau DOT-personeel failliet. Daar werkten 15 mensen. 3 mensen werkten bij Anna Hufk in Veilen. Dat was een zorgverlener voor hulpbehoevende of dementerende klanten. En in Susteren is Alpa Limburgbeheer failliet. Een bedrijf dat onder meer kantoor- en schoonmaakartikelen verkocht. Daar stonden 2 personeelsleden op de loonlijst. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte kost boeren veel geld. Dat zegt de LLTB. Een algemeen rekenvoorbeeld gaat uit van een stuk grond van 50 hectare... dat in de afgelopen 6 droge weken iedere week moest worden beregend. Dat kan zo'n €10.000 per week kosten en dus in totaal €60.000. Verslaggever Ingrid Lemmens.
1: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boer onttrekt.
0: De kosten zijn niet voor iedere boer even hoog. Dat hangt af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. Het bedrijf Green Wheels stopt met het aanbieden van deelauto's in Meersen. Er wordt weinig gebruik van gemaakt. Green Wheels was 2 jaar actief in die gemeente. De stations in Meersen en Bunde hadden ieder 1 Volkswagen Up van het bedrijf. Maar die werden zelden gereserveerd. Green Wheels is na het vertrek uit Meersen actief in nog 9 andere Limburgse gemeentes. En inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor een nieuwe sporthal. Die wordt gebouwd op het huidige sportterrein Boshoven. De bewoners kunnen suggesties doen voor een naam. De gemeente kiest de beste 3 inzendingen en daar kan dan op worden gestemd. De nieuwe naam moet volgens de gemeente positief, verbindend en toekomstbestendig zijn. De gemeente wil geen tongbreker en het mag geen politieke of commerciële uiting zijn.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Hokkien, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een buschauffeur van Arriva is ernstig mishandeld door twee zwartrijders. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde gistermiddag kort na 4 uur bij een bushalte in IJsden. Daar stapten twee mensen in die niet incheckten. De chauffeur probeerde ze uit de bus te zetten, viel en werd buiten de bus geschopt en geslagen. Eén verdachte werd snel gepakt, minderjarige Belg, naar de ander wordt nog gezocht. 3 bedrijven zijn vandaag failliet verklaard en dat kost 20 mensen hun baan. In Maastricht is uit zijn bureau DOT-personeel failliet. Daar werkten 15 mensen. 3 mensen werkten bij Anna Hufke in Veilen. Dat was een zorgverlener voor hulpbehoevende of dementerende klanten. En in Susteren is Alpa Limburgbeheer failliet. Een bedrijf dat onder meer kantoor- en schoonmaakartikelen verkocht. Daar stonden 2 personeelsleden op de loonlijst. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte kost boeren veel geld. Dat zegt de LLTB. Een algemeen rekenvoorbeeld gaat uit van een stuk grond van 50 hectare... dat in de afgelopen 6 droge weken iedere week moest worden beregend. Dat kan zo'n 10.000 euro per week kosten en dus in totaal 60.000 euro. Verslaggever Ingrid Lemmens.
1: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boer onttrekt.
0: De kosten zijn niet voor iedere boer even hoog. Dat hangt af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. Het bedrijf Green Wheels stopt met het aanbieden van deelauto's in Meersen. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Green Wheels was 2 jaar actief in die gemeente. De stations in Meersen en Bunde hadden ieder 1 Volkswagen-up van het bedrijf. Maar die werden zelden gereserveerd. Green Wheels is na het vertrek uit Meersen actief in nog 9 andere Limburgse gemeentes. En inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor een nieuwe sporthal. Die wordt gebouwd op het huidige sportterrein Boshoven. De bewoners kunnen suggesties doen voor een naam. De gemeente kiest de beste 3 inzendingen en daar kan dan op worden gestemd. De nieuwe naam moet volgens de gemeente positief, verbindend en toekomstbestendig zijn. De gemeente wil geen tongbreker en het mag geen politieke of commerciële uiting zijn.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsde in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon.

0: zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Omroep BNM.
1: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een buschauffeur van Arriva is ernstig mishandeld door twee zwartrijders. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde gistermiddag kort na 4 uur bij een bushalte in IJsde. Daar stapten twee mensen in die niet incheckten. De chauffeur probeerde ze uit de bus te zetten, viel en werd buiten de bus geschopt en geslagen. Eén verdachte werd snel gepakt, minderjarige Belg, naar de ander wordt nog gezocht. Drie bedrijven zijn vandaag failliet verklaard en dat kost 20 mensen hun baan. In Maastricht is uit zijn bureau DOT-personeel failliet. Daar werkten 15 mensen. Drie mensen werkten bij Anna Hufk in Veilen. Dat was een zorgverlener voor hulpbehoevende of dementerende klanten. En in Susteren is Alpa Limburgbeheer failliet. Een bedrijf dat onder meer kantoor- en schoonmaakartikelen verkocht. Daar stonden twee personeelsleden op de loonlijst. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte kost boeren veel geld. Dat zegt de LLTB. Een algemeen rekenvoorbeeld gaat uit van een stuk grond van 50 hectare... dat in de afgelopen 6 droge weken iedere week moest worden beregend. Dat kan zo'n 10.000 euro per week kosten en dus in totaal 60.000 euro. Verslaggever Ingrid Lemmens.
2: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boer onttrekt.
1: De kosten zijn niet voor iedere boer even hoog. Dat hangt af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. Het bedrijf Green Wheels stopt met het aanbieden van deelauto's in Meersen. Er wordt weinig gebruik van gemaakt. Green Wheels was 2 jaar actief in die gemeente. De stations in Meersen en Bunde hadden ieder 1 Volkswagen-up van het bedrijf. Maar die werden zelden gereserveerd. Green Wheels is na het vertrek uit Meersen actief in nog 9 andere Limburgse gemeentes. En inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor een nieuwe sporthal. Die wordt gebouwd op het huidige sportterrein Boshoven. De bewoners kunnen suggesties doen voor een naam. De gemeente kiest de beste 3 inzendingen en daar kan dan op worden gestemd. De nieuwe naam moet volgens de gemeente positief, verbindend en toekomstbestendig zijn. De gemeente wil geen tongbreker en het mag geen politieke of commerciële uiting zijn.
3: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een buschauffeur van Arriva is ernstig mishandeld door twee zwartrijders. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde gistermiddag kort na 4 uur bij een bushalte in IJsden. Daar stapten twee mensen in die niet incheckten. De chauffeur probeerde ze uit de bus te zetten, viel en werd buiten de bus geschopt en geslagen. Eén verdachte werd snel gepakt, minderjarige Belg, naar de ander wordt nog gezocht. 3 bedrijven zijn vandaag failliet verklaard en dat kost 20 mensen hun baan. In Maastricht is uit zijn bureau DOT-personeel failliet, daar werkten 15 mensen. 3 mensen werkten bij Anna Hufk in Veilen, dat was een zorgverlener voor hulpbehoevende of dementerende klanten. En in Susteren is Alpa Limburg Beheer failliet. Een bedrijf dat onder meer kantoor- en schoonmaakartikelen verkocht. Daar stonden 2 personeelsleden op de loonlijst. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte kost boeren veel geld. Dat zegt de LLTB. Een algemeen rekenvoorbeeld gaat uit van een stuk grond van 50 hectare... dat in de afgelopen 6 droge weken iedere week moest worden beregend. Dat kan zo'n €10.000 per week kosten en dus in totaal €60.000... Verslaggever Ingrid Lemmens.
1: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boeren onttrekt.
0: De kosten zijn niet voor iedere boer even hoog. Dat hangt af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. Het bedrijf Green Wheels stopt met het aanbieden van deelauto's in Meersen. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Green Wheels was 2 jaar actief in die gemeente. De stations in Meersen en Bunde hadden ieder 1 Volkswagen-up van het bedrijf. Maar die werden zelden gereserveerd. Green Wheels is na het vertrek uit Meersen actief in nog 9 andere Limburgse gemeentes. En inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor een nieuwe sporthal. Die wordt gebouwd op het huidige sportterrein Boshoven. De bewoners kunnen suggesties doen voor een naam. De gemeente kiest de beste 3 inzendingen en daar kan dan op worden gestemd. De nieuwe naam moet volgens de gemeente positief, verbindend en toekomstbestendig zijn. De gemeente wil geen tongbreker en het mag geen politieke of commerciële uiting zijn.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
1: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
0: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een buschauffeur van Arriva is ernstig mishandeld door twee zwartrijders. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde gistermiddag kort na 4 uur bij een bushalte in IJsde. Daar stapten twee mensen in die niet incheckten. De chauffeur probeerde ze uit de bus te zetten, viel en werd buiten de bus geschopt en geslagen. Eén verdachte werd snel gepakt, minderjarige Belg, naar de ander wordt nog gezocht. 3 bedrijven zijn vandaag failliet verklaard en dat kost 20 mensen hun baan. In Maastricht is uit zijn bureau DOT-personeel failliet. Daar werkten 15 mensen. 3 mensen werkten bij Anna Hufkin Veilen. Dat was een zorgverlener voor hulpbehoevende of dementerende klanten. En in Susteren is Alpa Limburg Beheer failliet. Een bedrijf dat onder meer kantoor- en schoonmaakartikelen verkocht. Daar stonden 2 personeelsleden op de loonlijst. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte kost boeren veel geld. Dat zegt de LLTB. Een algemeen rekenvoorbeeld gaat uit van een stuk grond van 50 hectare... dat in de afgelopen 6 droge weken iedere week moest worden beregend. Dat kan zo'n €10.000 per week kosten en dus in totaal €60.000. Verslaggever Ingrid Lemmens.
1: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boer onttrekt.
0: De kosten zijn niet voor iedere boer even hoog. Dat hangt af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. Het bedrijf Green Wheels stopt met het aanbieden van deelauto's in Meersen. Er wordt weinig gebruik van gemaakt. Green Wheels was 2 jaar actief in die gemeente. De stations in Meersen en Bunde hadden ieder 1 Volkswagen-up van het bedrijf. Maar die werden zelden gereserveerd. Green Wheels is na het vertrek uit Meersen actief in nog 9 andere Limburgse gemeentes. En inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor een nieuwe sporthal. Die wordt gebouwd op het huidige sportterrein Boshoven. De bewoners kunnen suggesties doen voor een naam. De gemeente kiest de beste 3 inzendingen en daar kan dan op worden gestemd. De nieuwe naam moet volgens de gemeente positief, verbindend en toekomstbestendig zijn. De gemeente wil geen tongbreker en het mag geen politieke of commerciële uiting zijn.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

heads up.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
1: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
0: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
2: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
0: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een buschauffeur van Arriva is ernstig mishandeld door twee zwartrijders. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde gistermiddag kort na 4 uur bij een bushalte in IJsde. Daar stapten twee mensen in die niet incheckten. De chauffeur probeerde ze uit de bus te zetten, viel en werd buiten de bus geschopt en geslagen. Eén verdachte werd snel gepakt, minderjarige Belg, naar de ander wordt nog gezocht. 3 bedrijven zijn vandaag failliet verklaard en dat kost 20 mensen hun baan. In Maastricht is uit zijn bureau DOT-personeel failliet. Daar werkten 15 mensen. 3 mensen werkten bij Anna Hufk in Veilen. Dat was een zorgverlener voor hulpbehoevende of dementerende klanten. En in Susteren is Alpa Limburgbeheer failliet. Een bedrijf dat onder meer kantoor- en schoonmaakartikelen verkocht. Daar stonden 2 personeelsleden op de loonlijst. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte kost boeren veel geld. Dat zegt de LLTB. Een algemeen rekenvoorbeeld gaat uit van een stuk grond van 50 hectare... dat in de afgelopen 6 droge weken iedere week moest worden beregend. Dat kan zo'n €10.000 per week kosten en dus in totaal €60.000. Verslaggever Ingrid Lemmens.
1: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boer onttrekt.
0: De kosten zijn niet voor iedere boer even hoog. Dat hangt af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. Het bedrijf Green Wheels stopt met het aanbieden van deelauto's in Meersen. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Green Wheels was 2 jaar actief in die gemeente. De stations in Meersen en Bunde hadden ieder 1 Volkswagen Up van het bedrijf. Maar die werden zelden gereserveerd. Green Wheels is na het vertrek uit Meersen actief in nog 9 andere Limburgse gemeentes. En inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor een nieuwe sporthal. Die wordt gebouwd op het huidige sportterrein Boshoven. De bewoners kunnen suggesties doen voor een naam. De gemeente kiest de beste 3 inzendingen en daar kan dan op worden gestemd. De nieuwe naam moet volgens de gemeente positief, verbindend en toekomstbestendig zijn. De gemeente wil geen tongbreker en het mag geen politieke of commerciële uiting zijn.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbaar aanklager.
1: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
0: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
2: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijingaam vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
0: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Soundtrack, het wekelijks programma van Omroep PNM met filmmuziek. Samenstelling, presentatie en techniek, Harry Lombaerts. Er zijn vanavond de gebruikelijke rubrieken Suite van de Week en de onvergetelijke filmmelodie. Klassiek in de film is verwerkt in het item De Boekverfilming. En met die boekverfilming wil ik op deze zomeravond beginnen. Het wordt heel toepasselijk, het romantische drama A Midsummer Night's Dream uit 1595 van William Shakespeare. Het werd ruim 400 jaar later verfilmd door Michael Hoffman en met speciaal voor de film geschreven composities van Simon Boswell en heel veel klassieke meesterwerken.

Michael Hoffman vertelt het verhaal van William Shakespeare vrij nauwkeurig na. Vier Atheense geliefden vluchten met een groep amateurspelers in een betoverd bos. Daar krijgen ze ongewild te maken met de huwelijksproblemen van elfenkoning Oberon en zijn koningin Titania. Ook is er de meer dan ondeugende boszater Puck, die met behulp van een magisch drankje iedereen in het bos naar zijn grillen laat dansen. Persoonsverwisselingen, intriges en liefdesbekommernissen, ze vormen zijn favoriete terreinen.

En ik zei het net al, Michael Hoffman volgt het verhaal en de dialogen van Shakespeare in zijn 16e eeuwse Engels vrij nauwkeurig. Maar verplaatst het wel naar het plaatsje Monte Athena in Toscane. En dan ook naar de 19e eeuw, eind 19e eeuw. Ook zijn er leuke gadgets te zien, zoals hoofdrolspelers die zich per fiets bewegen. In de tijd van Shakespeare waren die nog niet uitgevonden. En sommige karakters kregen ook wat meer inhoud. Zo werd de leidster van de Amazones een vroege feministe. We gaan luisteren naar The Forgeries of Jealousy.

Met Summer Night's Dream werd een Brits-Italiaanse co-productie met een keur aan grote acteurs. Zo speelden Rupert Everett Oberon en Michelle Pfeiffer Titania. Daarnaast zien we onder andere Christian Bale, Sophie Marceau en Calista Flockhart. U hoorde net een kleine compositie van Simon Boswell, die probeerde de middeleeuwse sfeer een beetje te mengen met Zuid-Europese muziek, vooral Italiaanse muziek. En dat brengt ons bij het item Klassiek in de cinema.

Ja, en voor het item klassiek in de cinema blijven we bij A Midsummer Night's Dream. De producenten gebruikten naast de score van Simon Boswell ook heel veel fragmenten uit Italiaanse opera's. Er was werk van onder andere Verdi, van Donizetti, Rossini en Bellini te horen. Het was een hele stapel name droppings dus. En ik laat u een uitvoering horen van niet René Fleming, die te horen was, niet Luciano Pavarotti, maar de beroemde tenor uit Roemenië, Roberto Alagna. En hij zingt Una Furtiva Lagrima. En dat komt uit Elisir d'Amor. En te horen in A Midsummer Night's Dream.

Roberto Alagna met Una Furtiva Lacrima. En dat was te horen in A Midsummer Night's Dream. En in 1843 schreef de Duitse componist Felix Mendelssohn muziek bij een Duitse toneelversie van Shakespeare's drama. De ouverture daaruit is prominent aanwezig in de film. Er zijn voortdurend fragmenten uit te horen, maar er is ook een moment te horen dat de beroemde bruiloftsmars van Felix Mendelssohn te voren komt. En die zult u direct herkennen.

Ja, dat was een half uur lang muziek uit de Britse film, de Brits-Italiaanse film A Midsummer Night's Dream naar William Shakespeare, met onder andere dus werk van Simon Boswell en Mendelssohn, u hoorde net de bruiloftsmars, en Roberto Alagna met een prachtige aria Una Fortiva Lagrima. We gaan verder met de onvergetelijke filmmelodie. U luistert naar Soundtrack, het programma van Omroep PNM met filmmuziek. En we zijn dus toe aan de onvergetelijke filmmelodie. Morgenavond dan zendt Arte een documentaire uit over de Britse acteur Michael Caine. De 1933 geboren Caine was actief in meer dan 170 films. Aanvankelijk vooral tv-producties, later in Britse en Amerikaanse bioscoopfilms. Een van zijn eerste grote successen had hij in de jaren 60. In 66 om precies te zijn met Elfie van Lewis Gilbert. De film had muziek van jazzgigant Sonny Rollins. En ik laat je het thema horen dat hij voor Elfie schreef en direct daarna de titelsong. En die werd geschreven door Burt Bacharach. De film kent trouwens twee uitvoeringen daarvan. Voor de Britse bioscopen werd een uitvoering gedaan van Cilla Black en voor de Amerikaanse van Cher, een toen opkomende ster. U hoort die laatste opname uit de Amerikaanse editie dus. Maar eerst de jazzgigant, en ik zeg dan nog maar een keertje, Sonny Rollins, Elfie's Theme.

Ja, mooie song van Cher, Elfie, gemaakt door Burt Bacharach. En dat de Amerikaanse editie van Elfie in de film in Amerika gebruikt wordt, heeft te maken met het feit dat veel Amerikanen zich storen aan de Engelse tongval en die vaak zelfs niet eens verstaan, of althans daar moeite mee hebben. We zijn toe aan het volgende item, namelijk de suite van de week. Ja, de suite van de week is vanavond Hidden Figures. Vrijdag zendt Star Channel Hidden Figures uit. En die film heeft muziek van Hans Zimmer en Benjamin Wolfish. En het einde van het eerste deel van die suite.

Hidden Figures is gebaseerd op het leven van drie getalenteerde Afro-Amerikaanse vrouwen. Ze studeerden wiskunde en gingen daarna bij NASA werken, toen dat nog een mannenbolwerk was, waar veel rassenvooroordelen, schering en inslag waren. De film laat op schrijnende wijze sociale onrecht zien waartegen deze vrouwen streden. Het had drie kanten. Ze waren vrouw, ze waren zwart en ze waren hoog opgeleid. Voor veel witte Amerikanen was dat niet te verdragen. Gelukkig is er in de film heel veel scherpe humor bij het trio. En op de achtergrond steeds geweldige muziek. Vooral soul van onder andere Pharrell Williams en Mary G. Blige. En 6-7 van de songs die in de film te horen zijn, zijn door Pharrell Williams geschreven. En aan het slot van de suite hoort u er eentje.

Mary G. Blige met Mirage. En dat is uit de film Hidden Figures. Goede films kunnen slechte muziek hebben. Dat is niet zo erg als die muziek niet al te nadrukkelijk aanwezig is. Het omgekeerde bestaat natuurlijk ook. Slechte films met prima muziek. En dat overkwam de Britse componist Stephen Price, die we vooral kennen van documentaires met David Attenborough. In 2023 maakte hij de muziek bij Heart of Stone, een spionageschriller rond geheime diensten die rommelen met AI. U hoort de track A Winning Hand.

En Harder Stone werd, het was trouwens een eigen productie van Netflix, werd ruim 2 jaar gewerkt. Toen de film gereed was, maakte de zender ongekend veel reclame. En dat vertaalde zich wereldwijd in een miljoenenpubliek. Al snel bleek dat uit de vele reviews die gemaakt werden op internet en in de sociale media, dat men de film slecht waardeerde en raakte ze volledig in de vergetelheid. Netflix compenseerde dat weer door de soundtrack uit te brengen via Spotify en YouTube. En dat werd zelfs wereldwijd uitgebracht. Meer dan 4 uur muziek met vele herhalingen uit een film die maar 2 uur duurde.

0: Tot zover de productie van Stephen Price, de compositie van Stephen Price, The Heart and the Charter uit Heart of Stone. Straks na deze uitzending, na 10:00, is er het programma Highlight. En door omstandigheden krijgt u daar straks een herhaling te horen van het programma van vorige week.
1: Dit is Omroep PNM, met dadelijk van 10 tot 11 Highlights met Hai Lamberts.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
1: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
0: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
2: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
0: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Highlights, het programma van Omroep PNM voor de liefhebbers van jazz, easy listening en big bands. Samenstelling, presentatie en techniek, Hai Lambeers. En heel fijn dat u luistert. Dit is aflevering 24 van Jaargang 18. En we hebben vanavond geen jazz, wel easy listening en big bands. En net als vorige week heel veel muziek uit onze eigen provincie. En dat betekent dat er meerdere nummers tussen zitten die in een van de vele Limburgse dialecten worden gezongen. Zoals die melodie in het dialect van Valkenburg.

Jeff Dieder had u herkend, hè? En dat is die man met die enorme warme bariton. En dan prachtige sfeervolle nummers op de plaats zetten. Hij werd wel eens de Limburgse Johnny Cash genoemd. En dat kan ik alleen maar onderstrepen. We blijven in Zuid-Limburg met een liedje van Jack Vinders uit Kerkrade. Op zijn eerste cd, Intense heette die, en kwam in 2000, zette hij een keur van covers neer. Zoals Mean Dub, dat een legendarische chanson was van Wim Zonneveld en gebaseerd was op het Pildorp Deurne. Hier komt Jack Vinders.

Jack Vendors, het origineel van Midorp, was een Frans chanson van Jean Farrar. En heette bij hem La Montagne. En voor Farrar was de Montagne, ja, de Ardèche. Jack Vendors zong vaker vertaalde Franse chansons. Een hele mooie is zijn visie op Il est 5 heures Paris se veille van Jacques Dutronc. Bij die kerkraadse Jack heet het op het land, nee, heet het land steed op.

Jack Vinders was dat. En er zijn veel meer Limburgse versies van Il est 5 heures uitgebracht. Een hele mooie was van Jacques Paul Joosten op het album De Franse Slaag. Maar daar staan veel meer mooie nummers op van uitvoeringen van vertaalde Franse chansons. Door Jacques Paul gezongen, maar ook door bijvoorbeeld Frans Pollux. Ik heb een andere nummer van die plaat voor u, Vree heet het. En het is eigenlijk een cover van Gilbert Bécaud's Et Maintenant.

Prachtige vertolking van Jacques-Paul Joosten van Amen ten An, en bij hem heette het Vree. En we hebben nu al Jack Vinders gehad en Jacques-Paul Joosten, maar de bekendste Jacques, Jacques in het Limburgs, komt er uit Amerika en heet Jack Poels, de frontman van Robin Herzen. In 2019 bracht hij enkele singles uit in het Nederlands en één in zijn Horster dialect, en daarop stond het nummer Kan de deur niet dicht.

Jack Pools en kan de deur niet dicht. En toen ik net naar de studio toe liep en hier over het voetpad naar de voordeur liep, lag er een grote zwarte veer. En dat deed me denken aan het album waar het volgende nummer van komt, namelijk Blauwe Veer. Dat zijn 12 luisterliedjes waarin Jack Pools zichzelf begeleidt op gitaar en de verdere begeleiding heel eenvoudig blijft. Namelijk, er is ook werk van, of begeleiding van Jan Hendricks, vroeger actief bij Doe Maar. Ik ga een fijn liedje daarvan draaien, dat heet Kermis in de Hel. Dus van het album, niet Zwarte Veer, maar Blauwe Veer.

Het reuzenrad, de snoepkrom, de roze sokkerspin, de botsauto's, de rups, alles draait hier immers in.

Kermis in de Hel van het album Blauwe Veer van Jack Poels. Maar het mooiste nummer van hem is voor mij nog altijd, na jarenlange hits van hem, De Peel in Brand. Ik heb een heel mooie cover van de uit Roggel afkomstige Stephanie Struik.

Stephanie Struik en ze is op de achtergrond ook te horen in de song Temporary op het nieuwste album van Blackbird. Blackbird woont al jaren in Amsterdam, maar heet eigenlijk gewoon Merel Koman en komt oorspronkelijk... Stephanie Struik en ze is op de achtergrond ook te horen in de song Temporary op het nieuwste album van Blackbird. Blackbird woont al jaren in Amsterdam, maar heet eigenlijk gewoon Merel Koman en komt oorspronkelijk uit Kessel.

Merel Koeman, of beter gezegd Blackbird, was afgelopen zondag ook te bewonderen in het programma Onderdeel Hoogmis van Pinkpop. Hoogmis is het deel met Limburgse artiesten en daar stond ze onder andere tussen Frans Pollux, Lex Uiting en Beppie Kraft. Ook de mannen van De Wolf en Rowan Heerze waren aanwezig. Wat Blackbird allemaal zong, dat weet ik niet, maar er was ongetwijfeld er eerst een heetje bij, Tell Your Mama.

0: U luistert naar Highlight. Terug in de tijd met ons wekelijks blok Big Band.
1: Ja, en in zo'n uurtje Limburg, dan hebben we hier wel even een probleem. Want er zijn geen echte grote Limburgse big bands. Wel heeft het Glenn Miller Orchestra, toen dat ophield te bestaan na de dood van Glenn Miller in 1944... boven het kanaal tussen Frankrijk en Engeland, dat Glenn Miller Orchestra heeft opvolgers gekregen. Eentje in de Verenigde Staten, eentje in Azië en eentje in Europa. En dat Europese orkest, dat is jarenlang geleid door de Limburger Willy Schalde. Die bracht meerdere platen uit en in 2007 kwam er een verzamelalbum uit en daarop stond het volgende nummer, Bouncing in Bavaria.

Lounging in Bavaria, het Glenn Miller Orchestra onder leiding van Willy Schalde. En in menige Limburgse plaats vormen leden van Fanfares en Harmonieën een eigen band. Hun prestaties zijn heel wisselend en als ze al LP's of CD's uitbrengen, is dat vaak in eigen beheer. Het repertoire is wel heel veelzijdig. Er worden oude hits en slagers uitgevoerd, maar ook swingend big band werk. Ze spelen vaste Lovers nummer, maar ook Egerlander. Ik koos voor een album van de Habbekratzers uit Maasbree. Ze brachten een album uit Berengoot. En daar stond iets ja, wat we niet kunnen overslaan, denk ik, in deze tijd zo vlak voor het LVK. De Festwiespolka. Polka.

Ja, de Abbekatsers waren te horen en daarna de Nagrovi, Schengen on the Gang en Limburg en feestmuziek horen volgens sommigen bij elkaar. Maar dat is natuurlijk onzin, we hebben hier alles maken in huis. En een heel bijzondere gast komt uit Bijlveld, is Arno Adams en wordt daar wel de treurwillig genoemd. In zijn liedje Doe Het kijkt hij vanuit zijn doodkist terug op zijn leven. Ludwig Hirsch uit Wenen maakte het nummer eerder als Ik lieg am rukken. En dat werd bij Arno Adams eerst Ik lig op mijn ruk. Maar later veranderde hij dat dus in Doe Het.

Ik leg het me naar rug. Kijk met gesloten ogen in de stad. Ik hoor niks meer. Zelfs geen gefluister.

leven is geen flikker weer. 2 meter onder de heer. Mickey Lick. Mijn schoon geputste boksende vijf, mijn hoofd.

Arno Adams met Doe Het. En het nummer gaat nog zeker 3 minuten door, maar ik wil naar het slotnummer toe. En ik wil niet zo macaber eindigen. We gaan afsluiten met een nummer dat gezongen werd door 3 meiden uit de mijnstreek. En met ouders die vanuit Polen naar Limburg waren gekomen om in de mijnen te werken. Samen vormden die meiden de groep Pussycat en ze hadden een grote internationale hit. Misschien wel de grootste die Nederland ooit gehad heeft, Mississippi.

Ja, Mississippi. En de laatste minuten van highlights op deze zomerse dinsdagavond zijn aangebroken. En dat doen we met een nummer van het Limburg-project. En wat past er dan beter als we op weg zijn naar huis straks als het nummer Hij Verschoon. Straks na het nieuws van 11 uur is er Night Shift. En dan hebben we non-stop muziek. De hele nacht door. Hopelijk geniet u daarvan. En als u gaat slapen, wens ik u een mooie nachtrust toe. En hopelijk hebben wij dan volgende week opnieuw een rendezvous bij een nieuwe aflevering van Highlights.

Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer de Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtendregen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.